terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.
1: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Geldert.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Maxi Priest, Close to You. Ja, nummer 1 in Amerika was dat, hè? 1990 in de Billboard Hot 100. Hè? Ja, was lekker. Hij bracht bepaalde muzieksoorten samen. En dat deed hij heel goed. Want hij maakte reggae opeens mainstream. Ja, Close to You uit 1990 in de Billboard Hot 100. Ja, in 1990 zo'n beetje rond deze datum. Hè? Goedemorgen, het is dinsdag geworden alweer. 16.06. 2026. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Elke dag. We zitten alweer in aflevering 5375. Ja. Ik zit er eens naar te kijken. Ik denk, nou jongens, dat zijn toch heel wat afleveringen die we al gemaakt hebben van dit ochtendradioprogramma. En ja, er zijn ook heel wat protesten geweest wat betreft de Delftse studentenvakbond, de VSSD. Maar ja, het is klaar. Ze kunnen namelijk geen nieuwe bestuursleden vinden daar in Delft. Ja, een van de woordvoerders zegt, het is lastig aan te wijzen waarom niemand hier zin in heeft. Dat zegt een oud bestuurslid bij Omroep West. Je merkt wel dat de studiedruk veel hoger is geworden. Studenten steeds minder enthousiast zijn over vrijwilligerswerk. Ja, lokale studentenvakbonden zijn of waren in de lage landen in alle soorten en maten. Je hebt ze natuurlijk in Nederland zitten, je hebt ze in België zitten. Nou ja, ook in Duitsland zijn ze natuurlijk. Hè. Ja, de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen Delft is toch een geval apart. Aan de ene kant omdat het van al die lokale studentenvakbonden met zo'n 3000 leden de grootste was. Ja, en dat stopt nou, hè. Een van de spraakmakende stunts was in 2012 van deze studentenvakbond in Delft. Toen heeft de bond de Technische Universiteit Delft te koop gezet tegen elk aannemelijk bod. Het ging om een actie tegen de kabinetsplannen om de basisbeurs af te schaffen. Ja, ja, en ook was de gemaakte overval op een geldwagen in 1994... midden in de binnenstad van Delft. Toen hadden ze dat ook geflikt. Ja. En dat was eigenlijk een protest, zeg maar, als een korting op de basisbeurs. Ja, de buit die bestond uit nepbiljetten met daarop een plukkip. Ja. Ja, 1994 was ook het jaar dat de studentenbond in Delft, de VSSD, werd voorgezeten door Diederik Samson. Ja, die kennen we nog wel, hè? Ja, dat dacht ik. Hij ging ook nog een keertje bij Greenpeace aan de slag en daarna als Partij van de Arbeid. Ja, bij de VSSD streed Samson tegen bezuinigingen op de studiefinanciering en voor meer inspraak van studenten aan de universiteit. Maar ja, het is klaar, hè? De studentenvakbond in Delft die houdt ermee op. Ja, het is gebeurd. Er is niemand meer enthousiast te maken om een bestuursfunctie aan te nemen. Ja, en als er geen bestuur is, dan is het klaar, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is dinsdag, ik zei het al, 16 juni. En druk op de knop, want we hebben veel te doen.

0: Rabamoei.
1: Ja, volgens mij uit Utrecht, hè, komt ze, deze Tineke Schouten. Ja, de cd die heet Lady uit de Takkenstraat. Ja, en dit was Dag Bemoei. Ja, misschien zijn er wel herkenbare dingen in het liedje. Hè? Ja. Goed, goedemorgen, voor de wekker wakker. Even het nieuws bekijken. Ja, voetbal natuurlijk, het WK. Iran heeft zijn beladen eerste wedstrijd gespeeld, maar niet gewonnen. De Iraniërs bleven in LA steken op een 2-2 gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Het was een duelletje zonder incident. Gelukkig, want die werden wel verwacht. Er waren alleen buiten het stadion wat protesten. Ja, Iran keek in een vermakelijke wedstrijd tot twee keer toe tegen een achterstand. Door goals van Ilayla Just. Kijk, dat is toevallig. In verband met Ilayla aan het begin. En in beide gevallen repareerde de ploeg van de bondscoach van Iran weer de schade. Ja, Mohamed Mohedi, die kopte halverwege de tweede helft de 2-2 winnen. Ja, ja, er waren natuurlijk veel spanningen rondom de wedstrijd, maar er waren geen incidenten in het stadion in LA. De Iraanse minister van Sport had gedreigd dat de Iraanse spelers van het veld zouden stappen als in het stadion geprotesteerd zou worden tegen het huidige regime. Ja, daar zit je natuurlijk ook nog een keertje mee. Het valt me sowieso mee dat de spelers van Iran het land in Amerika binnen mogen. Ja, niet dat ik daar tegen ben of zo. Nee, ik vind iedereen moet zijn sport kunnen beoefenen. Maar ja, omdat er nogal wat mensen geweigerd zijn in Amerika, zou je zeggen nou, dat er ook wat mensen in Iran geweigerd zouden worden. Ja, maar dat was dus niet zo. Nou ja, de wedstrijd werd gewoon zonder onderbrekingen uitgespeeld. Alleen buiten het stadion, daar waren wel wat honderden mensen aan het demonstreren die met vlaggen zwaaiden en een onvrede over het Iraanse regime uiten. Ja, in LA woont de grootste Iraanse gemeenschap buiten Iran. Ja, het is maar even dat je het weet. Ja, er waren wel in de leeuw verboden leeuw- en zonvlaggen te zien, maar dat was voor Iran geen reden om de wedstrijd te staken. De voormalige vlag van Iran werd vooral gebruikt door tegenstanders van het regime. Dus ja, er werden wel klein protesten gevoerd, maar de spelers die zijn het veld niet afgestapt. Ja, ik vraag me dan wel een klein beetje af of de spelers dat dan zelf doen. Dus dat ze het veld afgingen uit eigen wil. Of dat het hun opgelegd was. Dat vraag ik me dan wel weer een beetje af. Maar goed, dat zal dan later wel weer bekend worden. Ja, nog meer nieuws. Een jongetje van 2 jaar is afgelopen maandag uit een raam gevallen op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Ja, verschrikkelijk lijkt me dat. Het gebeurde rond 10 uur bij een woning aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Chaloy. De wijk Chaloy is het, hè? Ja. Ja, de peuter kwam volgens getuigen terecht in de binnentuin van de onderburen. Ja, zo kwam er ook een traumahelikopter met een medisch team aan boord. En volgens de politie hebben de hulpdiensten de jongen gereanimeerd. En daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht met spoed. Ja, meer nieuws daarover is eigenlijk niet te melden. En dat was een beetje, hè? Ja. En verder nog meer nieuws. Irene Wüst is door de sportkoepel NOC-NSF benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028. Duurt nog even in LA. Ja, dan gaat deze oud-schaatser het stokje overnemen in LA van Pieter van de Hogeband. Die moest vertrekken. In de Alpen gaat ze waarschijnlijk in de voetsporen treden van Carl Verheijen. Ja, Irene Wüst, geboren in Goorle, is de eerste vrouw die chef de mission van de valide sporters. De Paralympische ploegen. Die hadden al eerder een vrouw als chef de mission met Esther Vergeer en Thea Limbach. Maar nu is dat dus geworden Irene Wüst. Ja, de chef de mission van de zomerspelen van 2028. En waarschijnlijk ook nog een keer voor de winterspelen van 2030. Hè? Dus dat is op zich goed nieuws.

De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.

0: De dagtopper van vandaag, dinsdag 16 juni, AM of AM op zijn Nederlands en linkerbaan.
1: Erik van Vliet.
0: Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Want er is uiteraard weer veel gebeurd. Luister met aandacht. Ja, we zijn steeds minder geïnteresseerd in nieuws. Oh, nou, dan kan ik beter stoppen, denk ik. Oh, wacht even, dit gaat ergens anders over. Ja, men gebruikt het nieuws op een andere manier. Dat blijkt uit de jaarlijks Digital News Report. Die trends over de jaren in kaart brengt en de informatie vergelijkt met die van andere landen. De afname in interesse, gebruik en vertrouwen. Dat kun je zien in alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder de 18 tot 34-jarigen. In 2018 had 61% van de mensen nog veel interesse in het nieuws. In 2026 is het gedaald tot 45%. De groep die helemaal geen interesse in nieuws heeft, nam toe van 4 naar 14%. Ja, ik sprak vorige week nog iemand over het nieuws. Ze zeggen, ja, ik volg het nieuws niet meer, want er is zoveel slecht nieuws. Ik word er gewoon depressief van. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo, hè. Je krijgt zoveel slechte berichten binnen. Ja, er komen hier in dit programma ook nog wel positieve berichten binnen. Maar er zijn toch wel veel negatieve berichten. Maar ja, het is niet anders. Zo is het in de wereld, hè. Ja, voor 33% van de jongeren zijn social media, waaronder Facebook, hè. Ook Instagram, YouTube en TikTok een belangrijke nieuwsbron. Dus wat daarop staat, geloven ze ook. Moeten ze wel voor oppassen, want het is niet altijd nieuws wat erop staat. Het kan ook vaak, zeg maar, verzonnen nieuws zijn. Hè? Pas op, nep, fake nieuws. Ja, met die toename groeien ook de zorgen over de desinformatie online. 51% van de Nederlanders die maakt zich zorgen. En de Belgen die maken zich ook zorgen. 49%. Commissariaat voor de Media die roept nieuwsorganisaties op beter aan te sluiten bij de behoeften van jongeren op hun nieuwsinteresse te vergroten. Ja. Op deze dag trouwens in 1903, apotter Caleb Bradham kocht in 1898 de merknaam Pep Cola. Ja, je ziet of je voelt de bui al aankomen. Ja, het werd dus uiteindelijk in 1903 geregistreerd als Pepsi-Cola. Ja, Pepsi-Cola werd aanvankelijk gemaakt als Brad Drink naar de achternaam van de maker. En dat gebeurde in 1903. Ja, en de merknaam wordt ook gedeponeerd dus. Die wordt dus vastgezet. En ja, het was eigenlijk bedoeld, cola, om maagpijnen te genezen. Ja, en het klinkt misschien raar, maar mocht je last van je maag hebben, bijvoorbeeld, en neemt een beetje cola, dan gaat dat over. Ja, je moet wel ontzettend boeren, dat wel, maar het werkt wel. Het is eigenlijk een soort medicijn geweest vroeger, hè. En later werd het dus als drankje, zeg maar, benut door iedereen, hè. Ja. Dus in 1903, hè. Ja, de naam van het bekende cola-merk wordt gedeponeerd. Ja, en nog nieuws over het WK. Ja, scheidsrechter John Evans die ontkent dat hij zondag met opzet een obsceen gebaar heeft gemaakt. Voorafgaand aan het WK-wedstrijdje tussen Duitsland en Curaçao. De Australiër maakte als assistent VAR een handgebaar dat ook kan worden geassocieerd als een teken van extreem rechtse groepen. Ja, nou ja, men heeft het onderzocht, of beter gezegd, men heeft het nog in onderzoek. Ja, toen de videoscheidsrechters vlak voor de aftrap aan de kijker werden voorgesteld, maakte Evans met zijn rechterhand een gebaar dat in sommige kringen voor white power zou staan. Het gebaar dat te zien is, leidde tot veel speculaties op social media. Ja. Ja, gisteravond, hè, voetbal, hè, België. België is het WK-voetbal begonnen met een gelijkspel tegen Egypte in groep G. Nou, Egypte deed ook erg goed. Het team van de bondscoach Garcia kwam in Seattle niet verder dan 1-1. Na wat oefenzegens op Kroatië 0-2 en Tunesië 5-0... was de WK-temperatuur in België behoorlijk gestegen. De eerste helft in het warme Seattle was 29 graden. Zorgde voor een behoorlijke daling op de rode duivelsthermometer. Ja, de middenvelder Tiedemans zei, we hadden het heel lastig. En in de tweede helft ging het wat beter, vooral naar de gelijkmaker. Ja, Egypte is een stug team. Nou, ik heb ze ook zien voetballen. Ze kunnen het wel, hoor, die Egyptenaren. Ja. België maakte voor rust trouwens een tamme indruk en kwam er vrijwel niet aan te pas. Egypte had heel veel strijdlust. En de ploeg van de aanvoerder Mohamed Salah zat er bovenop in de duels. En nam na 19 minuten zelfs de leiding. Het hele stadion werd gek. Want Egypte scoorde. Ja. Ja, en de Rode Duivels die hebben het dus minder gedaan. Maar toch gelijkspellen. Dus ze doen nog gewoon mee. Hè.

0: bij Tom's Dinner, maar in elk geval een lekker liedje. Susan Vega en DNA. En Tom's Diner uit 1990. Lekker op een zwart vinylplaatje. Je hoorde als het goed is ook een klein beetje te kraken. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, gisteren kreeg ik het berichtje via de WhatsApp binnen. Maar het was al een tijdje zo, een paar dagen. De naam Wim T. Schippers. Ja, misschien zegt hij dat niks. Veel jonge mensen die kennen hem niet. Maar hij was best wel belangrijk. Hij is overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ja, Wim T. Schippers was namelijk de stem van Ernie. Van Bert en Ernie, hè. Hey, Bert, kan ik slapen, Bert? En Kermie de kikker, hè. Ja, oh, ja, je weet wel, die bekende kikker, hè, uit de bekende series. Nou ja, werd dus bekend, de stemacteur, tv-maker en kunstenaar Wim T. Schippers is overleden. Hij is 83 jaar geworden. Ja, hij was in de jaren 70 vooral bekend. Toen heeft hij heel veel gedaan voor onder andere de VPRO, de Vrijzinnige Protestantse of Progressieve Radioomroep. Ja, als de Fred Haché Show van Oekels Discotheek voor tv en rol. Dat maakte hij ook nog een keertje. Op Radio 3 was dat toen, of Hilversum 3, met zijn jakplafond. Ja, het was een programma wat heel gek was. Gewoon. Als je moet je maar eens gaan googlen, dan vind je het programma vanzelf. Ja, hij was ook, zeg maar, de man die chef van Oekel verzonnen heeft. Ja, en dat werd toen door de bekende Dolf Brouwers gedaan, hè? Ja, chef van Oekel was dus een van de typetjes die dus door Wim T. Schippers bedacht is. Nee, hij is overleden. Hij is 83 jaar geworden, ik zeg het al. Rest in peace. Nou, zullen we eens even een creatie van hem laten horen, oké? Okay?
1: Zo, daar ben ik weer. Leuk was dat, hè? Terwijl u de plaat omdraaide, ben ik even naar de wc geweest. Ik dacht, ik doe dat deze keer maar even buiten de plaat om. Anders zou dit de vijfde LP zijn waarop ik zo nodig moet. Ondertussen heeft u even naar prachtvolle gloed kunnen luisteren. Dat ik speciaal daartoe even uit een stoffige platenkast had opgeduikeld. Voor het geval mijn verblijven op de plaats waar zelf onze vorstin, waar ik zo nog op terugkom, alles laat zakken dat mijn verwijlen op die inrichting zou uitlopen als het ware. Vandaar voorgenoemde song. Potverdomme nog toe. Er komt nog wat. En het was al zoveel. Meneer de producer, meneer Plafond, zet gauw.

0: nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
1: Ach ja, als we plaatjes draaien in radioprogramma's, kan er ook wel eens een stukje radio op de plaat. U luistert naar Ronflonflon met Jacques Plafond. In onze serie De Onvergetelijke Gerrit Dekzeil draaien we nu. Ik ben Gerrit.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen.

0: hitje. Was niet zo'n groot succes, maar wel leuk om terug te horen uit de jaren 80. Albert West en Girls en Cadillac. Welkom erbij.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

0: Radio Rotterdam. Van Mil Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my gosh.

is het nummer waar het allemaal mee begon voor Technotronic. Pump up the jam. Straks komt Robert Abigail langs. Maar eerst de warme stem van Julio.

zal zijn dat hij terug aan het draaien mag. Robert Abigail en Hold Me Judas. Staat u mij toe dat ik nog eens een draadje even aan die discobal, want dat doe ik toch zo graag tijdens een feel-good uur. Dit zijn de Tramps en Disco Inferno.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: The funniest show on the station.

0: Anytime, any place, anywhere. Nou, als ik deze plaat hoor, dan begin ik altijd een beetje dorst te krijgen. Heb je dat ook? Was er niet zo'n oude commercial in Martini, of zoiets? Heel lang geleden, lieve luistervrienden. Daar had Danny Williams.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

Alweer weet je het. Ik ben verliefd. En hoe? Feels like I'm in love. Kelly Marie. Uit een grijs verleden. Zoals menig volgend werkje wat je van ook dit uur weer gaat tegenkomen. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. De muziek is gebleven. De muziek van toen. Wat lekker toch?

heerlijke plaat uit een heel grijs verleden, lieve luisteraars. Als je nou eens echt heel lekker antiek wil doen, dan moet je kun je ze zo bestellen of zo, hè, in China. Hè. Een transistor radiootje nog even aanschaffen. Klein antennetje. Uitschuiven. Luisteren maar. Of wie weet, heb je nog wel ergens een ouderwetse buizenradio in de schuur staan. Lekker zeg. Dat klinkt net zoals toen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoorde Jesse Green. Dat was eens een lid van de Hot Chocolate. En dat ging later solo. Zometeen vanuit deze studio. Een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Lionel Richie. En Running with the Night.

0: Nederlandse vereniging van topmuzikanten. Wat een plaat is het, hè? Ja, Running with the Night. Daar gaat Lionel Richie.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Af en toe denk je van, oh, een beetje dorst op zijn tijd is natuurlijk niet verkeerd. Zoals de temperatuur begint te stijgen, dan heb je wellicht zin.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

toe luisteren, vrienden en vriendinnen, waar ik op deze aardkloten. Ja. Het was wel even lekker weer, zo'n toppertje, jongens. Het was, oh, heerlijk. Ging de in, zal ik je vertellen. Het was een fijne wachter den keukengordijnen vandaag. Zo, wat krijgen we van meer? Goud, waar je van houdt. Sommige platen die hebben een goud randje. Dus het zijkantje is van goud. Het zijn van die plaatjes voor frustraatjes. Je legt ze gewoon lekker aan de bed op de draaitafel. 45 toeren, naaldje erop. En dan hoor je vanzelf de klanken van Toto. Hier is Afrika.

ze begonnen. Heerlijk toch? Hè? Wem was even terug, ook weer in de middel van de roadshow. En Freedom! Hé, hey, het is niet te geloven. Oh mensen, wat hebben we lol gehad in 1980 om deze plaat op de dansvloer. En nog steeds. Dan Hartman. En We Love the Fire, uiteraard.

Ik zie nog toevallig een hele lieve collega in de buurt die een lekker kopje koffie kan brengen. Lekker joh. Je mag een zoetje en een wolkje melk. Nou, dat gaat er altijd wel in, nietwaar? Ondertussen hoor je ook muziek van Jimmy Cliff en The Treat and Use White.

0: toen hadden we nog geen mobieltjes, jongens, hè?
1: Nee. Wat een tijd was dat, hè? Zonder mobieltjes, niet te geloven, zonder internet. Nou, niemand was nog online. Ja, online misschien met een ouderwetse telefoon zo, hè? Maar verder, vergeet het maar. En communiceren deden we nog gewoon onder elkaar. Zo, face to face. Waar is die tijd gebleven? Nou, hier op de radio. Wees welkom. Dit is de Middelste Roadshow. Onder andere met alleen maar platen. Uit die tijd toen we nog een mobieltjes hadden. En andere faciliteiten. Rick James.

All I Wanna Do. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag, 16 juni. Wat België betreft, dit bericht. 196 jaar geleden, het was 16 juni 1831, rolt het eerste nummer van het Belgisch Staatsblad van de pers. Wat kan ik je aanbieden? We hebben de huishoudtip. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben natuurlijk het weerbericht en de muziek. Daar draait het om, hè? Ja. Ik heb Wham. Ik heb The Shadows. Stan van Samang is erbij. Ik heb Jeroen van der Boom uit Nederland. Ik heb Edwin Starr. BZN. Laura Tesoro. En vele anderen. Tweede plaat. Linda Ronstadt. Dit is It's So Easy.

78 jaar geleden, het was 16 juni 1948, wordt de Franse luchtvaartmaatschappij Air France opgericht. Air France vliegt naar 204 steden en heeft bijna 70.000 werknemers. Ze hebben 236

Dat was Danny de Munk. Ik heb twee bekenden geboren op een 16 juni. De eerste, Stan Laurel, die ken je wel, hè, van de dikke en de dunne, acteur en komiek. Hij overleed in 1965, maar werd geboren 16 juni 1890. En de tweede, een Nederlands radiomaker, Erik de Zwart. Hij wordt vandaag 69. Dan heb ik één bekende overleden op een 16 juni. Dat is Helmut Kohl, een Duits bondskanselier. De man werd 87, overleed 16 juni 2017.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Ik geef je vandaag wat tips, dames, voor het koken van spaghetti. Gebruik ten eerste voldoende water. Breng het water eerst volledig aan de kook. Voeg zout toe, maar geen olie. Dat is een fout die veel dames maken. Roer meteen en ook regelmatig. Kook de pasta al dente en giet de pasta direct af, maar niet afspoelen. Meng de pasta dan direct met de saus. En als je deze tips volgt, zal je spaghetti ook niet kleven.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

lang. Alles behalve tijd. Maar wij hebben nog wel tijd hoor. Ik heb eerst een berichtje. 48 jaar geleden, het was 16 juni 1978, komt de film Grease uit. Hij heeft $6 miljoen gekost, maar hij heeft $394 miljoen opgebracht. Uit de film krijg je dit nummer, Summer Nights. Dit is John Travolta.

Alors, t'es sûr, what's the pleasure? Precies 19 jaar geleden, 16 juni was het 2007, had het laatste concert plaats van BZN. Het had plaats in Ahoy in Rotterdam. Jan Keijzer is nu 76 en Annie Schilder is er 65. Dit is BZN, Waiting for You.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar VRT Thuis, 7:45 vanavond. Frank krijgt Tim over de vloer en meent hem te kunnen helpen met extra informatie. Het schuldgevoel van Femke is groot en ze onderneemt actie. Tom maakt het gezellig thuis, al loopt het helemaal in het honderd en komt hij zelf in gevaar. En dan op VTM, 20:35, familie. Sylvia heeft een appartement gevonden. Veronique vraagt zich af of Lars nog gevoelens voor haar heeft. En Mieke merkt op dat haar tablet verdwenen is.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

De Zombies. She's Not There. Decennia geleden, maar wel een grote hit geweest, hè? Het weerbericht. Ik verheug mij, vrienden, want ik heb uiteraard goed nieuws. Vandaag dinsdag 24 graden, de zon is er, af en toe een wolkje. We gaan morgen woensdag naar 25, donderdag 26 en hou je nu vast aan je stoeltje. Vrijdag 33 graden, zonnige dag, maar kans op een bui. Zaterdag, dat weekend ziet er goed uit, hè? 29 graden. En dan zondag 25 en volgende week maandag 25. Vakantieoorden Tenerife 21, Las Palmas 22, Malaga 30 graden, in Antalya 28 en in Benidorm 24. Wat ga je doen in Spanje? Blijf natuurlijk hier bij ons. Doe een terrasje, zit in je tuin, relax en geniet ervan. Ofwel heb je een mooie dame op je schoot, ofwel geniet je van een barbecue. Ja, je kan kiezen. Morgen zijn we terug, nieuwe aflevering. Weer of geen weer, het familieprogramma. Beleven en welzijn. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de lunch.

Het is alweer dinsdag en inderdaad, en we worden op regime gezet, zoals we zeggen. Ja, goed. Even luisteren naar die prachtige plaat van Bart Peters en Konijnen Eten. Van harte welkom bij de nieuwe lunchbreak natuurlijk deze dinsdagmiddag. Vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale muziekjes en de nodige verteerbare muziek natuurlijk. Als je al geboekt hebt voor Spanje, wel, dan zul je veel van die songs horen natuurlijk. Hè. Hier is John Terra en Alla Española.

Holley. Ja, holley inderdaad wel, hè. Dat was John Terra en Alla Española. Hoe lang is dat geleden dat ik die plaat nog gedraaid heb? Was eventjes leuk om te draaien weer hier in de lunchbreak natuurlijk. Yes, Inner Circle en Good Life.

En daarna de next hit heb je Rosé en Bruno Mars en APT. Of APTPTPT, inderdaad wel, hè. Ja, inderdaad. Hier zijn de Beatles en Strawberry Fields. Ja, er zijn er al veel, hè, van die aardbeien. Lekker om te eten. En zeker met een klein beetje suiker erbij.

0: Inderdaad, de lekkere aardbeien van de Beatles. En dit dan met hun Strawberry Fields Forever. Gisteren hadden we al de Beatles als onvergetelijke hit. Wel,
1: de onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Vandaag hebben we andere onvergetelijke hit natuurlijk. Hier is George Michael en hier is hij met Fate.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.
1: Ja, inderdaad, de Beatles kunnen geen twee keer natuurlijk onze onvergetelijke hits zijn. Dus zo een beetje van het goede geweest zijn natuurlijk. Was George Michael en Fate.

0: uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Haaltert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo een hele bijzonder goede dinsdagmiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten, zou ik zeggen. Op 11 april 2006 sterft June Pointer, de jongste telg van de Pointer Sisters. Zij schreef mee aan het nummer I'm So Excited, dat pas 2 jaar na de uitgave een hit werd. Dankzij een remix, vooral de sensuele videoclip trok de aandacht, waarin de 3 zussen zich klaarmaakten voor een feestje. June deed dat naakt in bad. Het idee kwam van haar choreograaf Kenny Ortega. Later werd hij bekend door de film van Dirty Dancing en High School Musicals. Hier zijn de Pointer Sisters en dit allemaal met hun So Excited.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

uiteraard met deze hit-up voel je al een klein beetje de zomer in de lucht hangen natuurlijk. Hè. De Lost Frequencies en So Much Beauty Around Us. Ja, er is zoveel moois te zien natuurlijk. Hè. Moet je maar eventjes je ogen open doen natuurlijk. En dit allemaal op deze dinsdagmiddag. Van harte welkom in deel 2 zou ik zeggen. En als je aan het lunchen bent, wel smakelijk eten natuurlijk. En je mag het ons altijd laten weten wat voor dingetjes er allemaal in je lunchboxje zitten natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Miley Cyrus en Midnight Sky. Ja, daar kan je zeker wel iets over mee dromen, denk ik. Hè. Inderdaad wel. Dagdromen, dat mag tijdens het uur. Jawel.

0: dat ik begon als DJ natuurlijk, ja, op een radiostation hier in België. En dat was natuurlijk uit 1982, Spendelbellen en het al met hun Lifeline. Dat was een grote hit in die tijd, ik weet het nog wel. Ja. En als ik zo eventjes op de klok kijk, wel tijd geworden voor
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week, Jantje.

0: Ja, inderdaad, bij onze artiest wordt deze week natuurlijk Jan Smit. En dit met zijn Tranquilo, Tranquilo. Ja, ja, ja. Ik kan er een beetje alles mee denken natuurlijk. Hè. Ja, niet ondeugend worden op een dinsdag, nee.
1: Laat alles maar gaan. Wij doen kalm aan, want wij zijn Tranquilo.
0: Straks ook nog natuurlijk onze toetjesplaat natuurlijk in de lunchbreak hier deze dinsdag. Maar eerst hebben we nog een paar plaatjes door te draaien natuurlijk. Hier is Ellie Medeiros en Bailar Calypso.

0: lekkere zonnige muziek op een dinsdag zoals deze. Met Ellie Medeiros en het andere met haar Calypso Bailar. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio natuurlijk. Hè, met de fantastische muziek en de lunchbreak. En, ja, natuurlijk op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, want er komen nog een heleboel lekkere programmaatjes aan natuurlijk. En ik hou nog de stoel warm tot 1 uur. Hier is Kevin Johnson. En rock and roll gave me all the best things in my life.
1: I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car, and my family listened 50 times.

was always this one step behind you. '66 seemed

0: Goedemorgen inderdaad. Een lekkere plaat van Kevin Johnson. En dit allemaal op jouw dinsdag natuurlijk. En nou ja, als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. Hier van de hele crew natuurlijk. En ja, maak er een hele mooie dag van, zou ik zeggen. Dus dat was Kevin Johnson met zijn rock and roll. I gave you all the best years of my life.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Wel, hier is Queen en Radio Gaga. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen maken we er weer een hele mooie lunchbreak van natuurlijk. Hè. Tot dan. En stay tuned.

leuk begin van Dekker Radio, toch vandaag? Echte country uit Amerika. John Mullen en Summertime Blues. Nou, hou het maar even op. Hè? Hey, leuk dat je erbij bent. Mag ik er ook weer bij zijn? Dankjewel. Wat dacht je van Huey Lewis en The News? En dit nummer uit 1984 was een grote hit voor ze. Titel: If This Is It...

Nick. Wat een leuk nummer is dit, zeg. Toch alweer een tijdje geleden dat ze deze maakte. Liefde maakt blind bij het Bekkenradio. En ken je deze nog van BJ Thomas?

0: DJ Thomas en Burt Bacharach hoorde je met On a Bicycle. Maar dat heette eigenlijk Butch Cassidy and the Sundance Kid. Dat is echt een fantastische oude film. Als hij nog eens draait, moet je hem zien. Hij is uit 1969 overigens.
1: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

0: Diana Ross met de Supremes, In and Out of Love, 1967. Wat een eeuwigheid terug, hè?
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Wat dacht je van een hedendaagse van Charlie Puth? Changes voor de verandering.

0: Wat een kabaal maakte ze. Queen en Killer Queen. Het is tijd om te gaan schakelen met Studio 2. Wie bezit klaar met deze drie?
1: Dadelijk onder andere deze drie in

Wat een vaart, hè? Ze hebben waarschijnlijk haast. 10cc. 1973. Rubber Bullets. Nou zeg. Tjonge jongen, even rust nemen hoor. Dadelijk Davina Michel. I Won't Let Go zingt ze. En dit gezelschap zijn we zeker niet vergeten. Toontje lager. Net als in de film. Ik wil het.

0: Onze Nederlandse Davina Michel. En ze is nu al de hoek om. I Won't Let Go, Dekker Radio. Josh Stone is ook van de partij vandaag. Toch, Josh?
1: Ja! Yeah!
0: Dan is het goed.

0: Soepedoepel af. Het orkest is al naar huis, hoor je dat? Knalboom uit.
1: Ja,
0: zo gaat het ook. Ken je deze nog? Van Huub Hangel. Lelijk van dichtbij.
2: Het was weekend en ik keek eens in een ochtendblad.
3: Oeh la la la.
2: Ik ben niet moeders mooiste

Dit is ernstig, hè? Huub, hang op. Hoe verzinnen ze het allemaal? Tjonge. Nou, echte muziek, hoor. Rolling Stones. Neem ons mee naar 1971. En deze grote hit van ze. Brown Sugar bij Decca Radio.

Knalboom uit. Aleida's Hidding. En zijn vrouw müssen weten. Nou zeg, tjonge, wat een verhaal. Ik ga afscheid nemen met Redbone. Come and get your love. Tot de volgende Dekkeradio maar weer. Bye bye.

0: Dit waren ooit de eerste stappen in de muziekwereld voor Dave Stewart en Annie Lennox onder de noemer The Eurythmics. Dat was Sweet Dreams.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem. Ask yourself this.

Nou, die trouwens meer dan 50 jaar op die teller hebben staan, worden bij ons beschouwd als goud van oud. En een schoon voorbeeld daarvan kreeg je uit 1975 van Henk en de Nieuw. Dit is de Turbulentie Show met het grote succesverhaal.

0: Ondertussen ook al een ode aan, maar goed dan ook, verblijft een legende in de muziekwereld, deze Prince. Kon meegenieten van Purple Rain.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

absoluut nog niet verwend geweest wat het weerbeeld betreft. Maar goed dan ook, de zomergids blijven ongetwijfeld uit je radio knallen. Met deze geluiden van Farruko, dat was Pepas. Nu naar Australië met Men at Work.

Kijk aan die decibelmeter te zien hier van de Turbulentie Show. Dan zien we dat heel wat mensen hun radio op volle kracht hebben gezet. Dankzij deze geluiden van Queen en Another One's Bite the Dust.

0: Ze hebben de sleutel gevonden van het goud, van het ware succes. En dat bewijzen ze ook in de hitparades. Deze mensen van Marshmello en Where We Go. Nu op naar de top van het uur.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verder.

0: Ja, welkom bij Vlaamse Retro. Vandaag gaan we naar drie verschillende jaren en we beginnen met 1958. En daar draaiden we uit Bob Benny met Paola Droomprinsesse uit het Zuiden. En dan nu, Cowboy Jimmy van Bobby en Schoepen.
1: Vlaamse Retro. Samengesteld en gemixt door Mastermixer Peter Obbeloos.

Ja, Bobby aanschoepen en Cowboy Jimmy. En dan Connie Frobos. En dat in Hollandisch, zal ze het zeggen, met Jolly Joker. Hier is Johnny Hoes en Ria Roda.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
2: Terug in de tijd naar de gouden glans van het hitjaar 1966.
0: Peter Abeloos.

0: terug in de tijd naar de Gouden Glans van het hitjaar 1977.
1: Peter Abeloos.

als een hippie-slogan, maar stiekem gewoon een meezinger van je welste. De Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Dit is Veroveren op de Radio met alleen maar de leukste klassiekers uit de jaren 70, 80.

terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Gazebo met I Like Chopin. Mélanchon is Sinterpop uit 1983, geschreven door een Italiaan. Dus nee, Chopin heeft er dus echt niets mee te maken. Maar het klonk toch wel chic, hè?

Een knaller uit de film La Bamba. En eigenlijk is het de cover van Richie Valens. Maar geef toe, dit knalde alsof het gloednieuw was. Come on, let's go van Los Lobos.

0: terug.
1: Die man kan zelfs een boodschappenlijst emotioneel zingen. Xander de Bisjonnet met Ik Zie. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's.

tijd voor alweer een nieuwe Old Gold collectie hier op de radio. Honky Tonk Woman opener vandaag met de Rolling Stones. En nu tijd voor Tommy Roe. I Feel Dizzy.

drie songs vanuit elkaar uit Eurozone van het verleden van de jaren 80. De laatste was de Harry's met Dingelo Dingelay. En dan nu terug naar 1987, Glenn Medeiros.

Soul Gold Collectie. The one and only. De enige echte. De enige echte. Arnold's Old Gold Collectie.

Muts en Tiger Feet voor vandaag, hier op het einde van All Gold. En wij gaan eruit onder andere met ABBA, Honey Honey en nog heel wat andere hits hier op de radio. Tot een volgende All Gold collectie.

Hallo allemaal, Peter Roland hier. Dit is Het Muzieklabyrinth. Een programma waar weinig gepraat veel muziek betekent.

U luistert naar het Muzieklabyrinth.

0: elke paar goede muziek spelen.
1: Wat zeg je?
0: Zeg.
2: Peter Roland.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aaldert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

een zandstorm, kreeg het avondrood een nog intensere kleur. Ontelbare vliedende zandkorrels hadden scherven van verborgen potten blootgelegd. In de poreuze moleculen van de klei werd de leeftijd van de tijd zichtbaar. De wapperende gewaden van de werbers dansten een mysterieus ballet. Zo dicht bij de fonkelende sterren ontstond er iets uit het niets. Waar was het einde?

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aandert.

feest.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.